0: Maar ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de Zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperatuur tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ruil tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden, ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar woedt kunnen indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen lang. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. Nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold die vanuit België liever sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
0: In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn de voorbije avond tientallen gedetineerden geëvacueerd na een brand. Die brak uit onder het dak, maar is intussen geblust. De meeste gevangenen zijn daarop teruggekeerd naar hun cel, maar een dertigtal zal wel de nacht moeten doorbrengen in een polyvalent centrum. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Club Brugge de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen won tegen KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheren, de trainer van KV Kortrijk, reageerde na afloop teleurgesteld.
3: Tweede helft, als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt. Ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matthijs. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd in Duitsland nog een mogelijk mislukte aanslag gepleegd met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werden in de stad een 10-tal explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar woed kunnen indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde ook verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. En nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joop en Martijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele drone-meldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd Duitsland nog opgeschrikt door een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werd in de stad een 10-tal explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko gedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming in Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. En in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben duizenden mensen betoogd tegen het besparingsbeleid van president Milei. Voor de protestmars werd een misviering georganiseerd. De aartsbisschop die die voorging riep de regering op om de sociaal-economische problemen in Argentinië op te lossen. Eerder deze week was er in het land ook al een protestactie tegen het beleid van de regering. Die ontaarde toen in rellen waarbij de politie traangas en een waterkanon inzette. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd Duitsland nog opgeschrikt door een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op

0: luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werden in de stad ook een tiental explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. En in Colombia heeft Abelardo de la Espriella de eed afgelegd als president. Hij won in juni nipt de verkiezingen. De nieuwe president was de uiterst rechtse kandidaat en wordt gezien als een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. De la Espriella heeft onder meer beloofd om de strijd tegen de drugskartels op te voeren en hij wil ook fel besparen op de overheid. Zijn beleid staat haaks op het sociale beleid van zijn voorganger, de linkse president Gustavo Petro. Die zei de voorbije weken nog dat de presidentsverkiezingen niet correct waren verlopen. Volgens hem zou er gefraudeerd zijn, maar dat is nooit bewezen. Op de eedaflegging van de La Espriella waren onder meer de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken aanwezig en ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Rond deze tijd begint een nieuwe flitsmarathon. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie extra op te snel rijden. Die controles blijven nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: De flitsmarathon blijft nodig, dus we kondigen ook echt die extra controles aan om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want bij onze vorige flitsmarathon in april was dat, hebben wij toen meer dan 1,3 miljoen mensen gecontroleerd. En daar bleek toch nog altijd 3,2% te snel van te rijden. Wat opviel is eigenlijk dat de meeste van die mensen betrapt werden op te snel rijden wanneer ze niet wisten dat er een camera stond.
0: Deze week is er trouwens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In de gevangenis van in Luxemburg zijn gisteravond tientallen gevangenen geëvacueerd na een brand onder het dak van het gebouw. De brand is uiteindelijk geblust en de meeste mensen zijn dan teruggekeerd naar hun cel.

0: Alleen zo'n 30 vooral oudere gevangenen zijn opgevangen in een polyvalent centrum onder politiebewaking. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij, zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
1: Het is dit jaar een ander format, dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn en vandaag was een goed begin.
0: Weer na de ochtend zonnig en temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, dan halen we tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 7:14 nieuws met Shema Saisai. Een uur geleden is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. De controles blijven dus nodig, zegt Amberger van de federale politie.
1: Bij onze vorige flitsmarathon was het merendeel van de mensen die betrapt zijn op te snel rijden door de mobiele ploegen betrapt. Dus wanneer mensen niet weten dat er een ploeg staat met een flitscamera. Dus dat betekent dat we echt moeten blijven inzetten op die bewustwording dat mensen zich ook aan de snelheidslimieten moeten houden als ze niet weten dat er geflitst wordt.
0: Het is al de 25e flitsmarathon. Deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In Marcinelle, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven zijn gekomen. Door een fout begon er een grote brand, waardoor velen niet konden vluchten. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Bij de slachtoffers waren ook 136 Italianen. Er is dan ook een Italiaanse delegatie naar Marcinelle gereisd voor de herdenkingen dit weekend. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Dat heeft te maken met de situatie in Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee tot in Ceuta te geraken. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggegaan naar Marokko, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje en begon dan meteen met grenscontroles. Daarop reageert de Spaanse overheid nu. Bij de oversteek naar Ceuta zijn intussen 140 mensen overleden. De meeste zijn verdronken in zee. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond zijn in een buitenwijk nog 3 mensen gedood door een andere Russische aanval. Een van de slachtoffers is een kind en er vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheren dat met 3-0. Michiel Jonkheren, de trainer van Kortrijk, was teleurgesteld.
2: Als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Ja, dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weer spiegelt wat. Ja, ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de Zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven.
0: Het wordt zonnig vandaag en we halen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Here we go. Are you ready? Gijs FM.

olmuş olsa gördüğüm ne hala yalanı boş ver.

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. De drie verdachten zijn aangehouden voor de dood van een jongen van 7. En om middernacht is Spanje begonnen met grenscontroles voor Italianen. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de drie verdachten aangehouden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, zegt Sabine Lievens van het parket.
1: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de drie aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.
0: Er is vanochtend een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. Het is nu al de 25e flitsmarathon in België. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaar van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
0: In Marcinelle, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois de Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Maar zo'n 10 mijnwerkers werden levend bevrijd uit de mijn. Gunther Joosten vertelt wat er toen gebeurd is.
3: Nu wij ons bevinden op de plaats van de ramp hier, beseffen wij ten volle de catastrofale omvang van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
4: Op de ochtend van 8 augustus 1956 slaat het noodlot toe.
3: Vanmorgen is op 1035 meter in de uithalingsput een kipwagentje door een onbekende oorzaak ontspoord. En er ontstond vuur.
4: De reddingsactie duurt 2 weken en verloopt moeilijk. Familieleden staan dagenlang in onzekerheid aan de poort.
5: Je komt aan de poort. Mensen die nog gewoon kunnen praten, konden niet tegen. Iedereen huilt en roept en tiert. En iedereen zoekt zijn familie, maar niemand is nog te vinden.
4: Er klinkt kritiek op de werkomstandigheden in de verouderde mijn.
6: Het mag niet mogelijk zijn in 1956 dat in een mijnenkolenwagentje fout in een lift kan terechtkomen.
4: Het land is in rouw, zei toenmalig premier Achiel van Akker.
7: De begrafenisplechtigheid die is vastgesteld. Op maandag aanstaande, de regering die heeft besloten van deze dag een dag van nationale rouwhulde te maken.
0: Ook dit weekend zijn er nog herdenkingen voor de mijnramp in... Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Jeroen Rijgaard, waarom is dat juist?
8: Wel, het is een pure tegenreactie op de Italiaanse grenscontroles voor Spanjaarden. Italië voerde die eind vorige week in nadat tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnendrongen. Volgens Italië bewaakt Spanje zijn buitengrenzen niet goed en waren daarom controles voor Spanjaarden noodzakelijk. Wat vooral natuurlijk ja symboolpolitiek is, want migranten uit Ceuta kunnen niet zomaar naar het Spaanse vasteland en die grenscontroles hebben ook niets opgeleverd tot nu toe. Maar Italië houdt eraan vast. Spanje neemt nu tegenmaatregelen en zal schepen en vliegtuigen uit Italië ook controleren. Nu, beide landen zijn lid van de EU, lid van Schengen, dus in principe... Controles kunnen dus wel, en dat gaan ze nu allebei doen.
0: In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij, zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
9: Het is dit jaar een ander format, dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn en vandaag was een goed begin.
0: Het weer wordt zonnig en we halen temperaturen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft dan wel meestal droog en zonnig. Het nieuws begon met de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem. De 3 verdachten zijn aangehouden, onder meer zijn oom. De jongen is vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Meer daarover in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Goedemorgen, het is 9:14 nieuws met Shema Saisai. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de 3 verdachten aangehouden. Ze blijven dus in de cel. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, zegt Sabine Lievens van het parket.
1: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de 3 aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.
0: Marcinel, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, wordt op dit moment de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8:00 van morgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Gent naar Marcinel gekomen voor de herdenkingen.
2: Ja, ik ben een oud mijnwerker. Ik heb 25 jaar zelf in de mijn gewerkt. Maar wij komen jaarlijks heen en dat is een burgerlijke plicht.
3: Dat maakt deel uit van onze voorouders. Ik denk toch dat dat een stuk van een leven die niet vergeten mag worden.
4: Ik heb in Beringen gewerkt. Er waren ook redders van Beringen die hier komen helpen zijn. En vandaar dat ik het ook belangrijk vind van naar hier te komen en mee te doen aan de herdenking.
0: Vanochtend is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed te snel. Het is nu al de 25e flitsmarathon. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
0: Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen van 111 miljoen euro, dat zegt de Nationale Loterij. Ook begin juli won al een andere Belg de jackpot, toen ter waarde van 80 miljoen euro. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er loopt een onderzoek. Dinsdag was er in Duitsland nog een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Vorige week begon Italië al met grenscontroles voor Spanjaarden, nadat tienduizenden migranten de oversteek hadden gemaakt naar de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Hoewel bijna iedereen daarna is teruggekeerd, wou Italië de komst van migranten tegengaan. Correspondent Sven Tuitens legt uit waarom Spanje nu ook controles invoert.
6: Wel, dit is een tegenreactie. Alles is gisteren in stroomversnelling geraakt. Spanje had gisteren aan Meloni gevraagd van stop daarmee met die controles. Ze hadden gevraagd stop ermee op 9 augustus, zondag. Meloni heeft gezegd nee, dat gaan we niet doen. En dat was niet naar de zin van Spanje. Spanje heeft gezegd oké, dan gaan wij een tegenmaatregel uitvaardigen om dus de belangen en vooral, en hij sprak dan over de waardigheid van de Spaanse burgers te beschermen.
0: Het wordt vandaag zonnig en we halen temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Shema Sainsain. In Marcinel, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, wordt dit weekend de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8:00 vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft van de doden waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Genk naar Marcinel gekomen voor de herdenkingen.
1: Ik ben een oud-mijnwerker, ik heb 25 jaar zelf in de mijn gewerkt. Maar wij komen jaarlijks heen en dat is een burgerlijke plicht.
2: Dat maakt deel uit van onze voorzitter.

Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Volgens de Spaanse politie gaat het om een van de grootste en gevaarlijkste netwerken die ooit in de regio zijn ontdekt. De criminelen gebruikten speedboten om drugs vanuit Spanje via Algerije naar Noord-Afrika te smokkelen. Op de terugweg namen ze migranten mee die ze dan naar Ibiza of de zuidoostkust van Spanje brachten. De verdachten hebben ook banden met criminele groepen in België en andere Europese landen. Bij de huiszoekingen in Spanje zijn 78 verdachten opgepakt en ook drugs, speedboten en geld in beslag genomen. De grote bazen van het netwerk zouden in België en Frankrijk verblijven. In Nederland heeft de douane een lading van 800 kilo cocaïne gevonden in de haven van Amsterdam. De drugs werden gevonden op een vrachtschip in een container met meel. Dat schip was vertrokken vanuit West-Afrika en was op weg naar de haven van Antwerpen. Vandaag is het zonnig en we halen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week koelt het tijdelijk af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app. Af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app.

0: is 11 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Shema Saisai. Het parket van Antwerpen is op zoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw lijken jarenlang van woning naar woning te zijn verhuisd. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade, bleek uit onderzoek van VRT Nieuws. Er is nu dus een onderzoek geopend omdat er aanwijzingen zijn van een misdrijf, maar de twee worden nog niet als verdachten beschouwd. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt dit weekend een brug over de ring afgebroken. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee rijstroken en daardoor staan er meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. Italië is niet van plan de grenscontroles voor Spanje op te geven, nu Spanje op zijn beurt ook controles uitvoert voor mensen die uit Italië Spanje binnenkomen. De Italiaanse regering wil de controles nog minstens een week volhouden. Ze begonnen ermee nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn binnengegaan. Bijna iedereen is daarna teruggekeerd, maar toch was Italië erg boos. En ook nu is Italië niet te spreken over de Spaanse reactie, zegt correspondent Angelo van Schaik.
1: Italië blijft grenscontroles uitvoeren op Spanje. En dus heeft Spanje gisteren gezegd, nou, dan gaan we het andersom ook gewoon doen. Dus Italianen zijn er niet blij mee en noemen het dus chantage.
0: Italië en Spanje zijn allebei lid van de Schengenzone. In principe zijn er dan geen controles tussen beide landen, maar het is ook niet verboden om die tijdelijk in te voeren. Dat vertelt professor Europese politiek aan de UGent Hendrik Vos.
2: De Schengen-afspraak zegt dat er vrij verkeer is van personen, maar als je kan aantonen dat er een acute dreiging is voor de veiligheid, voor de openbare orde en er is geen enkele andere manier om het op te lossen, dan kan je wel je grenzen weer in de gaten houden, vragen dat mensen zich identificeren als ze de grens oversteken voor een beperkte periode. Je moet het ook melden. In sommige gevallen moet de Europese Commissie er ook toestemming voor geven. Dus er zijn wel mogelijkheden in de kleine letters van de Schengen-afspraken.
0: Club Brugge heeft vanmorgen de komst van aanvaller Jean Virgili aangekondigd. Hij komt over van het Spaanse Mallorca voor 12 miljoen euro. De 20-jarige Spanjaard komt van bij de jeugd van FC Barcelona en tekent nu een contract van 5 seizoenen bij Club Brugge. Het is een zonnige dag en we halen tot 29 graden. Morgen gaan we naar de 31 graden. Begin volgende week koelt het tijdelijk af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Here we go. Are you ready? Klaise Femi.

0: Goedemiddag, het is 12 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In Antwerpen zijn er extra politiemaatregelen voor de Pride. En ook in Italië wordt de mijnramp in Marcinel vandaag herdacht. Tijdens de Pride Parade vanmiddag. Dat is een evenement waarin de holibi- en transgemeenschap feestviert en tegelijk protesteert tegen discriminatie. Twee weken geleden was er een aanslag op de Pride in Berlijn. Een man reed er met de auto in op voetgangers. Er viel 1 dode en verschillende mensen raakten gewond. Daarom is de Antwerpse politie extra waakzaam, zegt Wouter Bruins.
1: De politie is zeker zichtbaar aanwezig, dus mochten mensen hen willen aanspreken als er iets gebeurd is, kan dat zeker. We zijn ook minder zichtbaar. Mocht er echt een incident zijn, kunnen we ook zeer snel schakelen. Om het nodige ter plaatse te krijgen. En het ziet er misschien niet altijd zo uit, maar de omgeving is zeer sterk beveiligd. Maar uitsluiten kunnen we nooit iets doen.
0: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw lijken jarenlang van woning naar woning te zijn verhuisd. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven dan achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade, bleek uit onderzoek van VRT Nieuws. Op de ring rond Brussel aan het knooppunt in Zaventem worden dit weekend enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet erover minder rijstroken en er staan een pak meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn, zegt Marijn Struijf van de Vlaamse organisatie die de werken aan de ring coördineert.
2: Dat is eigenlijk een oude, wij noemen dat spaghetti-knoop. Heel wat bruggen die door elkaar hun weg vinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
0: In Japan zijn er nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten gewond. De schade is ook enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog in opvangcentra en tienduizenden gezinnen zitten zonder water. Italië is niet van plan de grenscontroles voor Spanje op te geven. Nu Spanje zelf begonnen is met controles voor mensen die uit Italië Spanje binnenkomen. De Italiaanse regering wil de controles nog minstens een week volhouden. Ze begonnen ermee nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn binnengegaan. Bijna iedereen is daarna wel teruggekeerd, maar toch was Italië erg boos. Ook nu is de regering niet te spreken over de Spaanse reactie, zegt correspondent Angelo van Schaik vanuit Italië.
3: Italië blijft grenscontroles uitvoeren op Spanje. En dus heeft Spanje gisteren gezegd, nou, dan gaan we het andersom ook gewoon doen. Dus Italianen zijn er niet blij mee en noemen het dus chantage.
0: Ook in Italië wordt vandaag de mijnramp in Marcinel herdacht. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Willem van Mullum volgde vanmorgen een herdenking in Centraal-Italië.
4: Om 8:10 vanmorgen werden hier 60 namen voorgelezen, 1 voor 1. Allemaal mannen die vertrokken uit deze streek in de Abruzzen. Vaders, zonen, nonkels. Die vertrokken naar ons land om er in de mijnen te gaan werken om nooit meer terug te keren. En je voelt bij nabestaanden dat de wonde nog altijd groot is. Dat het verdriet nog altijd groot is. Vandaag wordt in Italië die ramp herdacht, maar is het ook een nationale dag voor de offers die door Italiaans werk in het buitenland gebracht zijn. Een dag van ingetogen sfeer en vooral ook terugdenken over die noodlottige dag 70 jaar geleden in een Belgische mijn.
0: In het voetbal heeft Club Brugge vanmorgen de komst van aanvaller Gian Virgili aangekondigd. Hij komt over van het Spaanse Mallorca voor 12 miljoen euro. De 20-jarige Spanjaard komt van bij de jeugd van FC Barcelona en tekent nu een contract van 5 seizoenen bij Club Brugge. Het is vandaag zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer tot 32 graden. Ook volgende week veel zon en warm weer. In Antwerpen neemt de politie...

0: show Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie neemt extra maatregelen om deelnemers van de Pride in Antwerpen te beschermen. Het is drukker op de weg dan normaal op een zaterdag door enkele werven. En de brand in Venray in Nederland is nog altijd niet volledig geblust. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride-parade deze namiddag, waar onder andere de holibi- en transgender

0: gemeenschap haar rechten viert en protesteert tegen discriminatie. 2 weken geleden was er een aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland. Een man reed toen met een auto in op voetgangers. Er viel 1 dode en verschillende gewonden. Daarom is de Antwerpse politie extra waakzaam, al is het onmogelijk om bij zo'n groot stadsevenement elk risico uit te sluiten, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruins.
1: Je kan die straten niet hermetisch afsluiten. Dus dat is moeilijker voor de politie. We proberen onze voertuigen zo op te stellen dat niet zomaar iedereen er door kan. Er zijn ook een aantal andere maatregelen die we genomen hebben om de situatie te beveiligen. Maar het is moeilijk om zo'n dingen helemaal uit te sluiten. Dus we kijken heel goed met de camera's, maar ook op het terrein.
0: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw verhuisden jarenlang van woning naar woning. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur, soms ook met schade. Op de ring rond Brussel, aan het knooppunt in Zaventem in Vlaams-Brabant, worden enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet daar over minder rijstroken dan normaal en er staan al heel de dag files. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar moeten zijn, zegt Marijn Struif van de werkvennootschap.
2: Dat is eigenlijk een oude, wij noemen dat spaghetti-knoop. Heel wat bruggen die door elkaar hun weg vinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
0: Ook in Gent is er veel verkeershinder op de E40 richting kust. De brand in het natuurgebied Rosmolen in Nederland is nog altijd niet volledig geblust. Door de brand is al meer dan 100 hectare natuur vernield. Hier en daar is de brandweer nog bezig met vrijwilligers. Hilde Mertens, jij bent daar ook. Wat zie jij?
3: 6 dagen na het begin van de brand zijn hier tientallen vrijwilligers bezig, gewapend met een spade of een hak, om de humuslaag, waar opflakkeringen van vuur zijn, waar ook nog die smulbrandjes zijn, ja, om die smulbrandjes te blussen. Ze doen dat met water en vooral ook met zand. Maar het is echt wel een monnikenwerk, want telkens opnieuw flakkert er weer iets op. En dan een beetje verder door in het gebied is het echt een troosteloze aanblik van zwart geblakerde jeneverbesstruiken. Honderden van die waardevolle struiken in dat Natura 2000 gebied, die zijn in de vlammen opgegaan en dat geeft wel een troosteloze aanblik.
0: Dankjewel Hilde. In Japan zijn nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten ook gewond en de schade is enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn echt volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog altijd in opvangcentra en tienduizenden gezinnen zitten nog zonder water. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie goedgekeurd. Hij was al waarnemend minister van Justitie. Hij volgde Pam Bondi op toen die ontslagen werd vanwege haar aanpak van het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Todd Blanche is een voormalig advocaat van de Amerikaanse president Trump. De Democraten en ook enkele Republikeinen verzetten zich tegen zijn benoeming, omdat ze vreesden dat het ministerie van Justitie daardoor nog afhankelijker van Trump zou worden. Maar de benoeming is nu goedgekeurd met 50 stemmen tegen 49. En net zoals in ons land wordt in Italië de mijnramp van Marcinelle herdacht vandaag. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Willem van Mullum volgde vanmorgen een herdenking in Centraal-Italië.
4: Om 7:50 vanmorgen werden hier 60 namen voorgelezen, 1 voor 1. Allemaal mannen die vertrokken uit deze streek in de Abruzzen. Vaders, zonen, nonkels. Die vertrokken naar ons land om er in de mijnen te gaan werken om nooit meer terug te keren. En je voelt bij nabestaanden dat de wonde nog altijd groot is. Vandaag wordt in Italië die ramp herdacht, maar is het ook een nationale dag voor de offers die door Italiaans werk in het buitenland gebracht zijn.
0: Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog wat warmer tot 32 graden dan. En ook volgende week veel zon en warme temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit nieuws begon met de Pride in Antwerpen vandaag. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen start rond deze tijd de jaarlijkse Pride-parade, het feest van de LGBTQ+-gemeenschap om hun rechten te vieren en te protesteren tegen discriminatie. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde van de optocht volgt nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, zonder angst. De Pride wil dan ook oproepen aan iedereen om zichzelf te zijn zonder haat, zegt woordvoerder Wilfried Etezonne.
1: We hebben heel veel gesprekken gehad met mensen uit onze gemeenschap en dan merk je toch een zekere ongerustheid.

0: heeft de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie goedgekeurd. Hij is een voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump. En de Democraten en ook enkele Republikeinen verzetten zich tegen zijn benoeming, omdat ze vreesden dat het ministerie van Justitie daardoor nog afhankelijker van Trump zou worden. Maar de benoeming is nu dus goedgekeurd met 50 stemmen tegen 49. En in de ronde van Frankrijk voor vrouwen is de achtste en voorlaatste rit zo net gestart. De etappe bevat 4 beklimmingen van 4e categorie. Lotte Kopecky hoopt vandaag toch een ritzege te pakken nadat ze zich de voorbije dagen wat heeft ingehouden.
1: Het is een heel lange rit, we zijn op het einde van de Tour. Het is een op zich heel pittige finale. Dus ik weet ook dat het voor mij denk ook wel limiet kan zijn of zal zijn. Maar ja, als ik over die laatste kikker raak, dan ligt er wel een heel mooie kans, denk ik.
0: De Française Pauline Ferrand-Prévot is niet meer gestart. Zij voelde zich vanmorgen niet zo goed. Vorig jaar won ze nog de Tour voor vrouwen. Het is zonnig en warm, tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer, tot 32 graden dan. En ook volgende week krijgen we nog veel zon en warm zomerweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levensloos gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parket is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart en dat onderzoek loopt ook nog verder. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een man van 74 overleden bij een verkeersongeval op een steenweg. De man week met zijn auto om een nog onbekende reden af van zijn rijvak, raakte een paal en belandde in een gracht. Er was geen andere auto bij het ongeval betrokken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder te reanimeren, maar de man kon niet meer geholpen worden. In Thailand is nu ook een meisje van 12 bezweken aan haar verwondingen na een schietpartij op school. De dader, een 14-jarige jongen, had thuis eerst zijn grootouders doodgeschoten met het wapen van zijn grootvader. Daarna ging hij naar zijn middelbare school en schoot daar 5 personeelsleden dood. Er vielen ook meer dan 30 gewonden. Een van hen, het meisje van 12, is nu dus ook overleden. De jongen schoot uiteindelijk ook zichzelf dood. Over zijn motief is nog niets bekend. En in Antwerpen is de jaarlijkse Antwerp Pride Parade vertrokken van de LGBTQ+ gemeenschap. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde is er ook nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, angstloos. De Pride wil discriminatie en geweld veroordelen, zeker ook na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden, zegt woordvoerder Wilfried Etezone.
1: Zeker naar onze transgemeenschap is het zeer moeilijk. Ik denk dat we toch wel eens werk moeten maken van een sterk juridisch kader tegen haatmisdrijven, zeker op sociale media. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat we daar vandaag extra aandacht aan moeten besteden met de gebeurtenissen in Berlijn. Het is niet enkel vandaag dat we veilig moeten zijn. Voor veel mensen in onze gemeenschap is dat de realiteit van elke dag. Het is dat we willen vragen.

4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicologie.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In verschillende delen van Duitsland mogen vrachtwagens uitzonderlijk toch op zondag rijden. De Antwerp Pride trekt een record aantal van 170.000 mensen. En we gaan live naar de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat verboden op zondag. Koen Braakman, waarom nu wel?
1: Dat komt door de lage waterstanden op de grote rivieren. En dat is door de droogte. Binnenschepen kunnen daardoor minder lading meenemen. En door vrachtwagens dan ook op zondag te laten rijden, kunnen fabrieken blijven produceren en kunnen winkels bevoorraad worden. Nu, de maatregel is niet algemeen en geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en in Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen het grootst, omdat de waterstand van de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of zij ook dat zondagse rijverbod gaan opheffen.
0: Ja, er is ook wel meteen kritiek op die maatregel.
1: Ja, ten eerste dat de verkeersdrukte wellicht zal toenemen en dat net in een vakantieperiode met ook al meer toeristen op de weg. En ten tweede zijn er de vakbonden die erop wijzen dat er nu al een tekort is aan vrachtwagenchauffeurs in Duitsland. En je hebt toch extra chauffeurs nodig, want er zijn de rusttijden die moeten gerespecteerd worden.
0: Dankjewel voor je uitleg, Koen. En nog, door de droogte en de hitte blijven er ook nog altijd bosbranden woeden. In Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Verschillende vakantiehuizen zijn ontruimd en tientallen toeristen die in vakantieparken verblijven, die zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. In Italië wordt al wekenlang... Italië liever wordt al wekenlang geteisterd door een zware hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. En in zowat alle grootsteden geldt code rood voor de hitte. En ook in het zuidwesten van Canada, in het district Summerlands, zijn duizenden mensen geëvacueerd door bosbranden. De noodtoestand is daar uitgeroepen. Canada heeft al de hele zomer te kampen met ernstige droogte en dus ook veel bosbranden. Onder meer ook in de regio's Ontario en Quebec. Al bijna 4 miljoen hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. In Antwerpen zijn 170.000 mensen vandaag opgedaagd voor de jaarlijkse Pride-optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. Dat is een absoluut record. 33 praalwagens met muziek reden van noord naar zuid over de Scheldekaaien. En dit jaar was het thema Fearless, wat zonder angst betekent. Helene van der Beke volgde de parade.
2: Langs de Antwerpse kaaien trekt een bont allegaartje praalwagens. Vol kleuren en extravagante outfits.
3: Kijk, wat puppy. En iedereen mag zijn zoals hij wil. Mag zijn.
4: Ik voel mijzelf niet geroepen om hier in mijn blote kont te gaan staan. Maar degenen die dat wel willen doen, die zijn voor mij van harte welkom.
2: Want lang niet iedereen is opvallend gekleed. Maar wel iedereen is bezorgd over geweld en discriminatie.
5: Homofobie is groeiend. En het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
6: Er was een drag queen aanwezig. En die durft gewoon niet op eigen kracht naar hier te komen, gewoon uit schrik.
2: Daarom is er tussen het feestgedruis ook een sobere wagen met dit geluid. Alarmfluitjes van cultuurcollectief Together, vertelt Stefan Schranen.
6: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
2: En dan zijn er nog mensen die gewoon genieten van de sfeer.
7: Wij zijn 80.

0: Zeg jaar, over 3 jaar gaan we hier een wijntje drinken en zwaaien naar de mensen die op de dingen zijn.
1: Het feest loopt nog de hele avond door. Op verschillende andere plaatsen in Europa is er ook een Pride-optocht vandaag. In Amsterdam in Nederland en in Praag in Tsjechië. De Oekraïense president Zelensky die is voor het eerst op bezoek in Servië, een traditionele bondgenoot van Rusland. Oekraïne probeert opnieuw meer internationaal. Geen enkele thermische elektriciteitscentrale meer die nog intact is, zei Zelensky. Beide landen beloofden hun economische samenwerking ook te verbeteren, maar Servië wil geen sancties tegen Rusland, want het land is te afhankelijk van Russische energie. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de voorlaatste etappe. Dat is een relatief vlakke rit van iets meer dan 170 kilometer met aankomst in de stad Nice. Jonas Maas, wie rijdt er daar voorop?
2: Wel, Sophie, twee vluchters kleuren de etappe vandaag. Het zijn de Nederlandse Adegeest en de Franse Skibau. Zij rijden een 4,5 minuut voor het peloton uit. Na het lichte klimwerk in het eerste deel van deze etappe duiken zij nu naar beneden voor een finish in Nice. Met een lastige finale waar de klassementsvrouwen zich ook wel eens mee kunnen.

0: Zes uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In verschillende delen van Duitsland mogen vrachtwagens uitzonderlijk toch op zondag rijden. De Antwerp Pride trekt een recordaantal van 170.000 mensen. En wie wint de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen? We gaan live naar de Tour. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. En vrachtwagens moeten dat dan opvangen. Voor de korte termijn is dit een goede maatregel, zegt transporteconome Christa Sis.
1: Dit is een maatregel die op korte termijn kan helpen, maar we mogen de impact ervan niet overschatten. We moeten niet denken dan in termen van verdubbeling van vrachtwagens. Want dus die transportcapaciteit is daar niet onmiddellijk. In termen van vrachtwagens, maar dan zeker in een tekort aan chauffeurs.
0: De maatregel geldt voorlopig in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Daar zijn de problemen het grootst omdat de waterstand van de rivier de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. Nog door de droogte en de hitte blijven er ook nog altijd bosbranden woeden. In Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Die brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. Italië wordt al wekenlang geteisterd door een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Bij ons in het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 8 vanmiddag uit het water gered. Het kind was in de zwemvijver aan het spelen, maar kwam daar in de problemen. Redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Ze kon snel weer zelfstandig ademen en is voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. In Antwerpen zijn 170.000 mensen vandaag opgedaagd voor de jaarlijkse Pride-optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. Dat is een absoluut record. 33 praalwagens met muziek reden van noord naar zuid over de Scheldekaaien. En Helene van der Beke volgde de parade.
2: Langs de Antwerpse kaaien trekt een bont allegaartje praalwagens. Vol kleuren en extravagante outfits.
3: Zij was puppy en iedereen mag zijn zoals hij wil. Mag zijn.
4: Ik voel mijzelf niet geroepen om hier in mijn blote kont te gaan staan. Maar degenen die dat wel willen doen, die zijn voor mij van harte welkom.
2: Want lang niet iedereen is opvallend gekleed. Maar wel iedereen is bezorgd over geweld en discriminatie.
5: Homofobie is groeiend. En het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
6: Er was een drag queen aanwezig. En die durft gewoon niet op eigen kracht naar hier te komen, gewoon uit schrik.
2: Daarom is er tussen het feestgedruis ook een sobere wagen met dit geluid. Alarmfluitjes van cultuurcollectief Together, vertelt Stefan Schranen.
6: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
2: En dan zijn er nog mensen die gewoon genieten van de sfeer.
7: Wij zijn 80 jaar. Ieder jaar gaan we hier een wijntje drinken en zwaaien naar de mensen die op de dingen zijn.
2: Het feest loopt nog de hele avond door.
0: Op verschillende andere plaatsen in Europa is er ook een Pride-optocht vandaag. In Amsterdam, in Nederland en in Praag in Tsjechië. Op het Europees kampioenschap high diving in de Franse hoofdstad Parijs is onze landgenoot Lander Roels 11e geworden. Bij high diving of klifduiken springen de duikers van een plank van 20 meter hoog, terwijl ze salto's en andere trucjes uitvoeren. Roels was de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. Donderdag kon zijn training nog niet doorgaan, omdat uitstalen van het seinewater bleek dat er koolwaterstoffen in zaten die irritatie aan de ogen en de huid kunnen veroorzaken. Roels is in het dagelijkse leven stuntman in Bellewaerde. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de voorlaatste etappe. Een relatief vlakke etappe van iets meer dan 170 kilometer met aankomst in de Zuid-Franse stad Nice. We gaan meteen naar Jonas Maas, want we zitten daar in de laatste kilometer, laatste meters zie ik zelfs.
8: Ja, klopt inderdaad Sophie. We zitten in volle finale in deze etappe op de Promenade des Anglais. Langs de Côte d'Azur, langs de stranden dus. En eentje rijdt voorop. Demi Vollering heeft op een laatste stijlstukje in de straten van Nice. De andere klassements, vrouwen kunnen lossen. Met daarbij dus ook de gele trui Kasia Niviatoma. Zij rijdt nu op een achterstand van een 15e seconde. En dat is ook de achterstand in het klassement. Samen met Elisa Longoborghini rond. Maar Demi Vollering die zo meteen gaat finishen. Als ze deze voorsprong kan vasthouden, dan gaat zij het geel overnemen van Niviatoma. Die gisteren aan weergaloze overwinning op de Van Toe. De gele trui zal meteen kwijt is. We gaan naar een heel spannend slot in deze etappe. En ja, ze is net binnen. Demi Vollering dus, ze wint deze etappe. En dan gaan we toch nog even het verschil proberen mee te geven. Want de seconden lopen op in het nadeel van de Poolse. Met Elisa Longoborghini voor zich. Op dit moment zijn het 15 seconden. En dat betekent dus dat we een nieuwe gele trui hebben in deze Tour de France. Van op naar een heel spannende slotetappe morgen opnieuw in Nice.
0: Dankjewel Jonas om ons mee te nemen naar die finish. Vanavond blijft het nog lang zonnig met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig bij temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Dit nieuws begon in Duitsland. In sommige deelstaten mogen vrachtwagens morgen op zondag toch rijden. Ook al is dat normaal verboden. Door de droogte en de lage waterstanden van sommige rivieren moet er nu veel meer over de weg getransporteerd worden. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
9: Here we go. Are you ready? Vrijse Femming.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 8 uit het water gered. Het kind was in de zwemvijver op het domein aan het spelen, maar kwam daar in de problemen. Redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Ze kon snel weer zelfstandig ademen en is enkel voor een controle nog naar het ziekenhuis gebracht. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen, maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconoom Christa Sis, en die zijn er niet.
1: De vraag is inderdaad, wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren? Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing.
0: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen het grootst door de lage waterstand van de Rijn. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europese kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en krijgt nu ook de gele leiderstrui, vertelt Jonas Maas.
2: Een echte ommekeer was het, alweer in deze Tour bij de vrouwen. Gisteren pakte Nivia Doma de gele trui na een grandioze overwinning op de Mont Ventoux. Vandaag is ze die alweer kwijt aan Demi Vollering, die met haar sterke ploeg een echte machtsgreep pleegde in de straten van Nice. Op de voorlaatste klim bleven enkel nog de klassementsvrouwen over. En op de laatste heel steile klim versnelde Vollering meteen. Nivia Doma kon eerst nog volgen, maar moest er in de laatste 50 meter dan toch nog af. Vollering stoomde door en won op de Promenade des Anglais haar tweede etappe in deze Tour. En ze pakte dus ook meteen de gele trui. De Nederlandse heeft nu in het klassement een voorsprong van 8 seconden op Nivia Doma. Met nog één lastige etappe te gaan, morgen opnieuw in Nice.
0: Op het Europese kampioenschap high diving in de Franse hoofdstad Parijs is onze landgenoot Lande Roels 11e geworden. Bij high diving of klifduiken springen de duikers van een plank van 20 meter hoog, terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. En in het voetbal spelen Standaar en Cercle Brugge momenteel hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Net voor de rust staat het daar 0-1 voor Cercle Brugge. We krijgen wat lichte wolken vannacht bij temperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

Het is 8:00, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid.

0: burgemeester Tinne Rombouts.
1: Er is hier deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, en die zijn er niet, zegt transporteconome Christa Sis.
2: De vraag is inderdaad, wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren? Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing. En die eigenlijk toont hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de capaciteit van de binnenvaart eigenlijk te vervangen door alternatieven, zoals dus wegvervoer of spoor.
0: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal spelen Standaar en Cercle Brugge hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Cercle kwam in de eerste helft op voorsprong, maar dankzij twee doelpunten van Eckert Ayensa staat het met nog 10 minuten te spelen 2-1 voor Standaar. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europese kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en neemt ook de gele trui over van Kasia Nwiadoma. Nwiadoma werd zelf derde, maar was achteraf boos omdat ze volgens haar op een klimmetje gehinderd werd door een ploeggenote van Vollering. En dat vond Nwiadoma heel onsportief.
3: Yeah, I was super annoyed at the beginning of the climb because Jerry on purpose just blocked me to the barriers where I had to stop pedaling. So I feel like if they want to compete, they should compete fair play and not look for me to close me in the barriers, because I feel like it's so childish. And honestly, yeah, I lost all the respect for them for that.
0: Op het Europees kampioenschap highdiving in Parijs is Lander Roels 11e geworden. Bij highdiving springen de duikers van op 20 meter hoog terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit op een EK. Lander Roels werkt als schoonspringer in Bellewaerde, maar springen in de Seine in Hartje Parijs was toch bijzonder, zegt hij.
4: Ja, uniek, fantastisch. Wie kan zeggen dat hij kan duiken met de Eiffeltoren op de achtergrond? Maar op zich, de factoren hebben me niet echt van mijn stuk gebracht, denk ik. Want in Bellewaerde ben ik het ook gewend met heel veel achtergrondlawaai en met de druk. Maar al bij al een heel goed gevoel erover. Ja.
0: Het weer, lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Dat meldt de organisatie. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tinne Rombouts.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In Bulgarije is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. Oekraïne zegt dat Bulgarije geen doelwit was, maar stelt wel een onderzoek in naar wat er fout liep. Bulgarije erkent dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een opzettelijk incident gaat, maar roept de Oekraïnse ambassadeur op het matje om tekst en uitleg te geven. In Hongarije heeft de regerende partij Tisza András Baka voorgedragen om de nieuwe president te worden. Dinsdag stemt het parlement over zijn benoeming. Tisza heeft daar een 2/3 meerderheid. Baka is een voormalige rechter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. De vorige Hongaarse president is door de nieuwe premier Magyar tot ontslag gedwongen omdat hij te dicht stond bij de vorige premier Orbán. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Na 12 minuten is Westerlo zo net op een 1-0 voorsprong gekomen. Op een hoekschop, nota bene voor Union, voerde zij de perfecte counter uit met een Sakamoto aan de bal die op het juiste moment de paas gaf naar spits Norman Basset. En die knalde hem randje 16 met zijn linker in de linkerbovenhoek. En zo staat bekerwinnaar en vice kampioen Union hier na amper 14 minuten al met 1-0 in het krijt.
0: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Na ongeveer een kwartier spelen staat het er nog 0-0. Eerder vanavond speelden Standaar en Cercle Brugge al hun eerste wedstrijd van het seizoen. En die wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen tenslotte speelt Oud-Heverlee Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Bij het begin van de tweede helft staat OHL 0-1 achter. We krijgen wat lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Rusland zegt dat het verschillende Oekraïnse havens heeft aangevallen en dat er aanzienlijke schade is aangericht. Het zou gaan om de havens van Odessa en Mykolaiv aan de Zwarte Zee. Ze zouden onder meer met drones zijn bestookt. Volgens Rusland werden een opslagplaats en 2 vrachtschepen met militair materiaal aan boord getroffen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Intussen heeft Turkije een oproep gedaan aan Rusland en Oekraïne om de aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Volgens Turkije zijn ook Turkse handelsschepen bestookt en zouden er gewonden gevallen zijn bij de bemanning. En Bulgarije roept de Oekraïnse ambassadeur ondertussen op het matje. Eerder vandaag is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tine Rombout.
1: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Het ongeval gebeurde op de camping van het Taubertalfestival. Een jonge man gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconome Christa Sis, en die zijn er niet.
2: De vraag is inderdaad wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren. Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing en die eigenlijk toont hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de capaciteit van de binnenvaart eigenlijk te vervangen door alternatieven zoals dus wegvervoer of spoor.
0: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, hoe gaat het daar?
3: We spelen nu ruim 10 minuten in de tweede helft en het staat 1-1. Westerlo kwam na een dik 10 minuten op voorsprong na een perfect uitgevoerde counter. Scoorde Norman Basset hard in de linkerbovenhoek de 1-0. Even was het zoeken voor Union, maar vlak voor de rust, of beter gezegd vlak voor het half uur, was daar Promise David die heel beheerst met zijn rechter keeper Jungdal klopte en zo 1-1. Het is een leuke opgaande, op en neergaande wedstrijd met heel wat kansen voor beide ploegen. Dus we zijn er nog niet zeker van dat het laatste doelpunt hier al is gevallen. Voorlopig dus 1-1.
0: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Met nog iets meer dan een half uur te spelen in de tweede helft staat het er 0-1 voor Lommel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen speelt Oud-Heverlee-Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Na 90 minuten voetballen stond het er 1-1 en dus moeten verlengingen bepalen wie doorstoot. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken en maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo eist Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tehoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei nog dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar een echte heropening kan dus maar als de VS zware toegevingen doet, zegt de veiligheidschef. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is ondertussen uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met zijn vader. Het is triest om te zien en de ziekte verzwakt hem, zei hij.
1: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
2: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk, huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende

0: Zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promise David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruch die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepten de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
1: Bok Sint-Truiden, de derde van vorig seizoen, en promovendus Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1 nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd was het 1-1. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken, maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op 14nieuws.be.

0: show Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is middernacht, 14 nieuws met Jo Valfekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de VS voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo wil Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tegoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar volgens de veiligheidschef kan er van een echte heropening pas sprake zijn als de VS zware toegevingen doet. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met Joe. Het is triest om te zien en verzwakte hem, zei hij.
1: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd en zijn wankele gezondheid was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In de Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen door een grote natuurbrand. Ongeveer 20.000 mensen worden er geëvacueerd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich snel, nu al over een oppervlakte van 95 vierkante kilometer. Heel wat huizen en boerderijen zijn verloren gegaan. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een frontale botsing tussen twee bussen in het Afrikaanse Niger zijn 22 doden gevallen. 27 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers waren soldaten. Niger heeft een slechte reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Te hoge snelheid, rijden onder invloed en de slechte staat van voertuigen en wegen zijn de belangrijkste oorzaken van ongelukken. Sport in het voetbal heeft Union...
2: Zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het halfuur maakte Promise David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruch die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepten de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
0: En Union-trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg. Al zag hij beterschap in de tweede.
3: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook... Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: Ook Sint-Truiden en nieuwkomer Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van die tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. Het weer, een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge sluierwolken en maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomerweer aan. Dat was alles voor deze 8e augustus. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready?

If I could just hold you.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Canada, in British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. Op het Italiaanse eiland Sicilië is de voorbije dag het vliegverkeer gedeeltelijk stilgelegd vanwege een nieuwe uitbarsting van de Etna. Ook vorige maand waren er al uitbarstingen van de vulkaan. Het alarmniveau is intussen verlaagd, waardoor de aankomende vluchten weer kunnen landen op de luchthaven daar. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard and it's really sad to watch because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. De trainer van Union, David Hubert, was ondanks de overwinning toch niet helemaal tevreden.
3: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.